0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Je luistert naar
2: de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar
3: de Vlees.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevozieken-omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Onderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karmans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Vlees.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een ton
0: of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevozik Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karmans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevozieken Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl
1: Flevozieken-omroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. Islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Flevo.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. Islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gemeente Schagen heeft een deel van het bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden, ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek en dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden...

0: En welkom bij de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan.
0: En we gaan een half uurtje country draaien.
1: Daar beginnen we mee. Eerste half uurtje.
0: Dan hebben we een half uurtje verzoekjes.
1: Ja, we hebben er 6. Prachtig, ja. Mooi.
0: En na het nieuws, het tweede uurtje, hebben we cabaret omlijst met Nederlands product. En als artiest van de avond, ja, als afsluiting Frans-Duits. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga de muziek draaien.
0: Maar zover is er nog niet. We beginnen met de
1: country, hè. Country is
0: radio. En we beginnen met Aaron Tippin. Dit is een Amerikaanse countrymuzikant en platenproducent. Hij werd geboren op 3 juli 1958 in Pensacola in de staat Florida. Maar hij groeide op een boerderij in Travelers Rest in South Carolina, waar hij naar het Blue Ridge High School ging en in de jaren 70 van de vorige eeuw verdiende hij de kost als zanger en trad hij op in verschillende lokale bars. Tegen de tijd dat Tippin 20 was, werkte hij als commerciële piloot en pijpfitter. In 1986 verhuisde hij naar Nashville, waar hij uiteindelijk stafschrijver werd bij Acuff Rose. Hij nam deel aan de You Can Be a Star talentenjacht van TNN in 1986 en sloot in 1987 contract voor het uitgeven van liedjes. Gedurende deze tijd schreef hij nummers voor de Kingsmen, David Ball, Mark Colley en Charlie Pride. We gaan luisteren naar Big Boy Toys.

Major Dundee, dat is een Nederlandse country rockband. De band die werd opgericht in Oosterhout en werkte samen met artiesten als de Tex-Mex accordeonist Flaco Jiménez en Tony Willet. De band die staat onder leiding van Dick van Altena en trad op 17 december 1977 voor het eerst op. In 1978 verscheen de eerste single, The Longer the Distance. Dankzij de single beleefde de band een snelle start. En ondanks dat het enige plaat is geweest die de hitparade heeft bereikt, werd de band meteen een gevestigde naam onder de countryliefhebbers en werd het al meteen gerekend tot een van de beste country rockgroepen van Nederland. We gaan luisteren naar Adios Amiga.

Een klein ongelukje met mijn microfoon. Maar ik heb even een andere. Han Thompson, die is geboren op 3 september 1925 in Waco in de staat Texas. Zijn instrument, dat was een mondharmonica. En uit bewondering voor de zingende cowboys in de toen populaire B-westerns spaarde hij geld voor een goedkope gitaar bij elkaar en begon de liedjes na te spelen. Het duurde niet lang of hij kreeg de gelegenheid in het openbaar op te treden. Bij een plaatselijk radiostation verdiende hij zijn geld onder de naam Hank, de Hired Hand. Tijdens een 3-jarige diensttijd bij de US Navy, waarbij hij opgeleid werd als zendertechnicus, begon Thompson liedjes te schrijven. Na zijn diensttijd stelde hij een eigen band samen, de Brazos Valley Boys, en trad veel op bij radio en maakte platen bij kleine labels. Het was zanger Tex Ritter die Thompson op een lokaal radiostation hoorde zingen en terloops zijn naam noemde bij een platenfirma. In 1947 werd daarop een contract gesloten met Capitol Records. Met de eerste single Humpty Dumpty Heart kon hij zich in 1948 al plaatsen in de country charts. Het was het begin van een lange reeks successen, die tot in de jaren 80 van de vorige eeuw zou duren. In 1989 werd Thompson opgenomen in de Country Music Hall of Fame en in 1999 de Texas Country Music Hall of Fame en in 2002 in de Oklahoma Music Hall of Fame. We gaan luisteren naar Yesterday's Girls.

0: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.
1: Piet Veerman, die is geboren op 1 maart 1943 in Volendam als enig kind van twee creatieve ouders. Marie Steur en Joop Veerman. Van zijn moeder leerde hij schilderen en van zijn vader muziek spelen. Toen Piet 12 was, kreeg hij zijn eerste gitaar. Hij trok tijdens zijn jeugd veel op met zijn neef Jaap Schilder, die ook een gitaar had. Samen vormden ze het duo de Avery Costers. Medio jaren 60 werd Schilder door Kees Veerman en Arnold Muren gevraagd zich aan te sluiten bij Electric, Johnny en de Sky Raiders. Piet Veerman kwam op aandringen van Jaap Schilder mee en ontwikkelde zijn gitaarspel zodanig dat hij leadgitarist werd en Schilder er de slaggitaar voor zijn rekening nam. Op een gegeven moment splitsten ze zich af en gingen ze verder als de Mystic Four. Hun naam veranderde ze kort erop in de Blue Cats en vervolgens in de Cats. In 1974 viel de band voor het eerst uit elkaar. In 1975 kwamen ze weer bij elkaar en in 1980 gingen de leden opnieuw uit elkaar. En in 1985 echt definitief. We gaan luisteren naar Me and Bobby Mackey.

Gene Autry, die werd geboren op 29 september 1907 in Tioga in de stad Texas. Hij scoorde hits met onder andere Deep in the Heart of Texas, Blueberry Hill en dat nummer dat later gecoverd werd door onder andere Glenn Miller, Louis Armstrong, Fats Domino en Elvis Presley. Ook staat hij bekend om zijn kerstnummers zoals Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Hier komt Santa Claus en Frosty the Snowman. Autry was daarnaast betrokken bij rodeo en bezat aandelen in rodeo gerelateerde bedrijven. Ook was hij medeoprichter en tijdelijk eigenaar van het platenlabel Challenge Records. Gene Autry wordt alom gewaardeerd voor zijn bijdrage aan de muziek en in Oklahoma werd zelfs een plaats naar hem vernoemd. Verder verkreeg hij eervolle opnames in de Country Music Hall of Fame, Nashville Songwriters Hall of Fame, America's All-Time Country Music Hall of Fame, Oklahoma Music Hall of Fame en de Texas Country Music Hall of Fame. Wij gaan luisteren naar Gene Autry met Back in the Saddle Again.

0: Jim Reeves, die wordt geboren op 20 augustus 1923 als James Travis Reeves in Carroway in de staat Texas. Op zijn 5e leert hij gitaar spelen en op zijn 9e jaar had hij zijn eerste optreden voor de radio. Jim, die wilde eigenlijk baseballspeler worden. Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Texas was hij als pitcher een van de sterspelers. Door een ongeval met zijn been moest hij dit opgeven. Tijdens zijn schooldagen had hij al succes als zanger. Hij gaat werken bij KGRI, een klein radiostation in Henderson in Texas, als presentator. In 1952 sluit hij een contract af met een radiostation in Louisiana, waar Hank Williams de sterpresentator was. Deze liet Jim in zijn programma eens wat liedjes zingen, wat goed aansloeg bij de luisteraars. Op een avond nam Jim de uitzending over van Hank Williams omdat deze ziek was. En dat was het begin van zijn carrière. Juist deze avond luisterde er een platenproducent en deze bood hem een contract aan. In 1953 werd zijn eerste nummer Mexican Joe uitgeroepen als de meest succesvolle country en western hit van het jaar. En in 1954 staat Bimbo op nummer 1 en tekent Jim zijn contract met RCA Victor. We gaan luisteren naar Anna Marie.
1: En dit is een plaat gekozen door de technicus.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: En ons eerste verzoekje wordt aangevraagd door mevrouw Dijkstra van afdeling GG251. Voor haar gaan we draaien André Rieu met Emma Kok met Voila.

0: Het volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Van den Tweel. En die ligt op GG253. Voor hem gaan we draaien van Wim Sonneveld, Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

We gaan er sneller met Laat het licht aan. Aangevraagd door mevrouw Buizing van afdeling GG 267.

Het volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Van Baal en die ligt op GG272. We draaien Carrie Rafferty met Baker Street.

André Hazes junior met leef is aangevraagd door de heer Hogevorst van afdeling GG 265.

En dan gaan we naar ons laatste verzoekje van vanavond. En dat is aangevraagd door mevrouw Dijkstra van afdeling GG251. Voor haar gaan we draaien November Rain van Guns N' Roses.

0: En de dank aan onze verzoekjes ophaalster Rieke. Ja, want dan gaan we op naar het nieuws. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar de Flevoziek Omroep na ons tweede uurtje.
1: Tot 10 uur is dit de Flevozieke Omroep. Met als pleister op de wonden.
2: Flevozieke Omroep.
3: En dit is een plaat gekozen door de technicus.
4: U luistert naar de Flevozieke Omroep. Met easy listening muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit dit fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep, met als pleister op de wonden.

0: En welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: En ik ben Jan. Ik verzorg de techniek. En zij mag de boel met elkaar praten vanavond.
0: Ja. En wat hebben we straks? We hebben straks wat cabaret om lijst met Nederlands product. En als laatste half uurtje onze artiest van de avond, Frans Duits. En daar ga ik wat over vertellen. En Jan gaat zijn muziek draaien. Maar we beginnen met Doris met Bij de Marine. En daarna Anneke Grunlo met Bilaku Ingat.

S'ochtends krijg je scheepsbeschuit en een kopje thee op bed. Dan komt de eerste officier met zijn vinger aan zijn pet. Hij zegt: meneer, ik stoor toch niet? Hier is u.

En nou was de gesmeerde bliksem uit de vieren. Jullie laaien voor de ballen. Nou, komt er nog wat van?

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me s'avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet.
1: Ahoy!
0: Als hij tot slot het licht uit doet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste die nou nog het lef heeft om één keer zo'n laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel te rusten, commandant.

0: Cabaret Festival.
1: En Jan, wat heb je uitgezocht deze reis?
2: Ik heb er in de oude doos gegrabbeld.
1: Ja, dat hebben we toch wel, hè? Een beetje oude doos.
2: We zitten de hele middag een beetje, of de hele tijd, met de oude doos erbij. Hè? Nou, deze past daar helemaal niet thuis. Ja. Ik heb iets van Henk Elsink.
1: En wat dan? Want die heeft zoveel gedaan.
2: Ja, de pianovervoer heb ik gepakt.
1: Oh, nou, ik ben benieuwd.
2: We gaan er naar luisteren.

0: rustig het middenpad door. Loop je zo naar voren, kijk hier, dan rij je het podium. Daar ga je. Even door. Gelijkmatig lopen, ja? Beetje gelijkmatig lopen. Andersom stinkt de vleugel bij jou. Ja, kom maar, Harry. Voorzichtig, ja. Even draaien, gaan we rechtsom, ja. Pas op de tankjes, meneer. Pas op de tankjes. Achteruit steken. Doorsteken. En langzaam laten zakken. Pas op de tankjes, meneer. Oké. Goed zo. Hou vast. Hallo. Hallo, heren. Herenorkest, doet u ook wat op verzoek?
1: Ja, graag.
0: Zou je het even op kunnen houden? Het is namelijk zo, wij zijn van de firma Toonhoogte. Wij komen hier een vleugelpiano afleveren. Wit lakee.
1: Te laat.
0: Wat zegt u?
1: Te laat.
0: Oh, nou, gaan we weer pleiten, Harry. Kom maar. Pas op, doorspreken. Ik steek door. Ja, Harry is er. Wacht even, Harry, dit schijnt nog wat te wezen. Langzaam laten zakken. Even vragen wat er anders is. Wat is het, heren? Oh, je moet hem wel hebben. Wijsneuzen. Nou, pak een beetje, jongen, pleuren we hem erop. En let nou op, als ik van onderen zeg, dan pak je hem van onderen. Begrijp je wel? Je pakt een beet van onderen en dan zeg ik 1, 2, 3, 4. En dan staat hij erop. Oké? Pak een beet van onderen. Pas op de tankjes, mevrouw, meneer. Ja, pas op, ja. Van onderen, ja, doordouwen. Douw nou door, man. 1, 2, 3. Ja. Oh man, jij kloot ook wat af op zo'n dag, hè. Luister nou, als ik nou tegen je zeg van onderen, dan pak je hem toch van onderen. Als jij het verschil niet weet tussen van onderen en van boven, dan is het beter dat je teruggaat naar de stadsreiniging. Ik zal het je nog één keer uitleggen. Als jij een piano naar boven moet hijsen en de piano hangt boven de huisbalk en jij roept met je stomme kop van onderen, komt de piano naar onderen, zit jij even goed boven. En kijk niet zo stom uit je ogen. Mag geen zo stom in zijn ogen kijken. Jij moet een stuk ouder zijn dan je lijkt, weet je dat? In zo'n korte tijd kunnen mensen niet zo stom worden. Nou, pak een beet, pootjes uit, dan zetten we hem op zijn kant. Ja, pas op, ja, van onderen, doordouwen, langzaam laten zakken, langzaam laten zakken. Je de discant voorzichtig laten zakken, onder zijn omstemt. Los, ja, oké. Prima, ga zitten, gaan we schaften. Heren, hij komt erin, hoor. Hij komt erin, even een kleine pauze, bonspauze. Je zal het niet wel geloven, Harry. Ik pak mijn boterhamtrommeltje en pik weer. Dat betekent dat er weer appelstroop op mijn brood zit. 8 jaar geleden heb ik mijn eigen progelijk laten ontvallen. Nou, wat boterhammetje met appelstroop zal er wel ingaan. Nou komt de appelstroop mijn neus uit. Wat heb je hospitaaltje op je broodje gedaan? Je kost je vrouwtje, kijk even, lekker eitje, lekker banaantje, lekker boterhammetje met kaas, kijk hem zitten. Wat jij met het hospitaaltje doet, weet ik niet. Voor mij zijn er maar 2 mogelijkheden. Of ze is gauw vrijgevig, of ze geeft zich vrij gauw. Nou ja, voor mij heb je gelijk, blij maar vrijgezel, jongen. Toen ik zo'n vrijgezelle jongen was, zo'n jongen zoals jij, ik ben maar dat een keer gegaan. Karel hield van de vrouwtjes en de vrouwtjes hielden van Karel. Ik kwam iedere ochtend naar mijn werk vanuit een andere richting. Ik wist telefoonnummers, Harry, die wisten ze bij de PTT nog niet eens. Ha! Maar ja, op mijn 21e was ik wel getrouwd met mijn eerste vrouwtje. Leuk vrouwtje, een beetje lui. Het enige wat er bij ons op de televisie te zien was stof. Ik wil niet zeggen dat ze smerig was, maar ik heb er eens een keer een kookboek cadeau gegeven, ja. Al heb ik het al eens verteld. Nou, vertel dat eens nog een keer. Ik zeg, ik heb er eens een keer een kookboek cadeau gegeven, dat kon ze niet gebruiken, omdat ieder recept begon met men nemen een schone pan. En was dat ze ook zo'n ekel? Was ze vond ze ook niet leuk? Iedere zaterdagmiddag trok ik van de ellende mijn vuile goed maar aan. Een paar stukken zeep zo links en rechts in mijn zakken. En dan liep ik 4 keer door het autowasstation. En die bossels langs mijn oren. Dat had ze van de moeder, die had een boerderijtje broek op Lange Dijk. Daar hebben we nog eens een paar maanden in gewoond. Daar was ze zo gesteld, als er een kip dood ging, kreeg wekenlang kippenzoek. En als er een varken dood ging, kreeg wekenlang koteletten. Nou, ik ben weggegaan toen de vader ziek werd. Boah. Oh ja, Ik heb er nog van alles gegeven, weet je. Dat de wijf, ik heb er van alles gegeven door de kunstgebied toe. Kom er nog wel eens tegen. Dan lacht ze tegen me. Met mijn tanden. Nou ja, dan deze van die appelstroop. Weet je wat er met appelstroop is? Harry trekt erin. Kijk, gaat soppen. Hoor, ze is zuinig, hoor. Ze is zuinig. Ze heeft geen gat in de hand. Ze kent praktisch buiten alles wat ik nodig heb. Ha! Nou, jongen, ik zeg altijd maar zo. Duurlijk is net een bad. Als je erin zit, koelt het af. Kom, we gaan hem erop gooien, jongen. Zij zegt, ik ben van de week ben ik naar de dokter geweest voor maagklachten. Hij zegt, meneer Baris, u moet iedere ochtend voor het ontbijt een kopje lauw water drinken. Ik zeg, dokter, doet het nog al jaren. Alleen mijn vrouw zegt dat het koffie is. Geintje, hè? Genezen, je lachen. Maar nou even serieus, jongen. Ik heb bij deze vrouw heb ik zoveel diepvriesdiners gegeten. Zoveel diepvriesdiners. Die heeft me zoveel iglo-diners gepresenteerd. Ik heb er een verkeerde reflex over gehouden, zei die geneesheer. Echt waar, als ik aluminium zie, krijg ik honger. Ik heb een broer, hè. Ik heb een broer. Aardige jongen. Een jongen heeft een sleutelpositie bij de Nederlandse bank. Hij is nachtportier. En die zegt laatst tegen mij, zegt, Kareltje, zal ik jou eens wat vertellen? Weet jij het verschil tussen een vrouw en een piano? Ik zeg, nee, jongen. Hij zei, jongen, bij een piano kan je de klep dichtgooien. God, wat kijk je stommetje over. Maar ik word even... Ja, kom maar. Door de oude.
2: Ja, mooi hè. Dus het pianovervoer van Henk Elsink. Maar we gaan verder met Tante Leen met aan de Amsterdamse grachten. En een graddame met zuiver hart.

En voordat we naar de artiest vanavond gaan, draaien we nog Sieneke met Denk je altijd nog aan haar en Drukwerk met Je loog tegen mij.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Frans Duits. Frans Duits is geboren in Tiel op 10 mei 1979. Na zijn solo-carrière is Frans sinds 2017 onderdeel van de zangformatie Echte Vrienden. Frans Duits begon zijn zangcarrière als imitator van André Hazes. In 2008 scoorde hij zijn eerste echte hit met het liedje Jij denkt maar dat jij alles mag van mij. Een door Pierre Cardin geschreven nummer waarvan het origineel in 1985 werd opgenomen door de Vlaamse zangeres Marlene. Deze single stond een half jaar genoteerd in de single top 100 en werd in 2009 uitgeroepen tot de meest gedraaide nederpophit in de horeca. Door dit succes besloot Frans Duits zich te gaan richten op een eigen zangcarrière. We gaan luisteren naar Zij gelooft in mij en Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
0: De artiest van de avond.

achter mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Frans Duits. De populariteit van Duits, die steeg snel. Zijn eerste album, Zo ben ik mezelf, stond 2 jaar lang in de albumtop 100. En ondertussen scoorde hij een hele reeks hits in de singletop 100. Waaronder Komt te vermijden ook een dag, Lieveling, Ik mis je, en Altijd te laat naar bed en Lach en leef je dromen. In 2011 scoorde hij met Morgen pas is morgen zijn eerste nummer 1 hit in de singletop 100. Maar in maart 2012 bereikte zijn album Alles met je delen de koppositie van de albumtop 100. Tegelijk brak hij ook door in Vlaanderen, waar dit album een half jaar genoteerd stond in de Ultratop 200. Hij trad hetzelfde jaar onder meer op tijdens het Slakenfestival in Hasselt. We gaan luisteren naar Komt er voor mij dan ook nog een dag en De wil van het leven.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Ja, nog steeds Frans-Duits. In 2014 was hij de eerste winnaar van de Edison in de categorie volksmuziek. Anderhalf jaar later bracht hij een verzamelalbum uit en in de herfst van 2016 verscheen de cd Tijdloos. In 2010 en 2015 was Frans-Duits deelnemer aan de muzikale televisieprogramma De Beste Zangers van Nederland. Vanaf het voorjaar van 2017 was hij ook te zien in Drie Man Sterk, een televisieprogramma van de AVRO Tros met de zangers Frans-Duits, Peter Beense en Janko Wagner als hoofdpersonen. De drie volkszangers draaiden wekelijks een dag mee bij een bedrijf dat op zoek was naar werknemers. Vanwege de positieve reacties op dit programma besloten de drie heren een paar maanden later definitief een zangformatie te vormen onder de naam Echte Vrienden. In 2018 presenteerde Frans-Duits het televisieprogramma Maatjes Gezocht bij Omroep Gelderland. Vanaf 2019 is hij de vaste huisartiest in de talkshow Café Hendrix en Gené op Veronica. In 2019 was hij ook te zien in een aflevering van de dramaserie Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. In 2022 deed Frans-Duits onder andere mee aan het jachtseizoen. In 2023 in het tv-programma Secret Duets. En in 2024 Moord

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hoop ik dat u lekker thuis bent. Ja, zo is zeker, het, hè? Dat zeggen we altijd.
2: Daar rekenen we een beetje over.
1: Ja, dat voor me. Wij hebben in elk geval dat programma weer met veel plezier gemaakt.
2: We hopen dat u met veel plezier geluisterd hebt.
1: Ja, dat hoop ik ook. Nou, morgenochtend in elk geval de herhaling van 8 tot 10. Hè?
2: Ja.
1: Dus dat komt ook goed.
2: En na 10 komt.
1: De Jan van Eunen en Joop Veninga met
2: Testament
1: van de 60's.
2: Ja, ook heel heerlijk
1: ja,
2: muziek.
1: Ja, heerlijk muziek ook.
2: Ook. En dan 's avonds.
1: Ons bloemetje.
2: Daar zijn we er weer.
1: Bloemetjes, daar zijn we er weer.
2: We gaan er nog eentje draaien.
1: Ja, ja. Dan droom ik van liefde.
2: Goed zo.
1: Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan. En we wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2:00 vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, een heel goedemorgen. Ja, het is weer het testament van de 60's. En ik zou het normaal met Joop Veninga gaan doen. Maar ja, Joop die moest helaas even naar het ziekenhuis in Amstelveen voor zijn ogen. Dus die is nu onderweg. En die wordt daar eventjes gecontroleerd of alles goed is gegaan. En ik heb er niemand anders meegenomen. En dat is Henriette. Dat is mijn lieftallige vrouw. En die heeft gezegd van nou, ik wil dat wel gaan doen. Joop opperde dat van nou, misschien wil Henriette dat wel doen. Ik zei nou, ik ga het vragen. En ja, ze zit tegenover me. Goedemorgen, Henriette.
2: Goedemorgen, Jan.
1: Hallo daar. Hey, we gaan het samen doen. Ik weet dat je een beetje nerveus bent, maar dat geeft helemaal niks. Ik ben ook nerveus, dus dat komt allemaal wel goed. We gaan lekker wat plaatjes draaien uit de jaren 60. We gaan er wat over vertellen en we hebben ook nog wat nieuwsfeiten in het eerste uur. Dus we gaan gauw beginnen met muziek. Dat lijkt me heel verstandig.
2: Heel verstandig. Goed, ik ga mijn best doen.
1: Oké, succes. We gaan beginnen met Sofietje van Johnny Lyon.
3: Zij dronk ranja met een

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

0: Dit was Zenzucht van Alexandra. En Alexandra is de artiestennaam van Doris Nevedev Treitz. Zij was een Duitse slagerzangeres. Alexandra werd op 19 mei 1942 geboren als Doris Treitz. In de destijds bij Duitsland behorende stad Heidekruk. Na de Tweede Wereldoorlog vluchtte haar moeder met haar 3 dochters naar het westen, naar Kiel. Treitz vond haar wettelijke naam Doris Nevedev niet bevorderlijk voor haar carrière en besloot vanaf dat moment de naam Alexandra. Het is het vrouwelijke equivalent van de zoonsnaam Alexander, om die te gaan gebruiken. Treitz kwam op 31 juli 1969 op 27-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk. Alexandra werd postuum een legendarische zangeres. De nummers Zigeunerjongen, Sehnsucht, Zwarte Balalaika en Mein Freund der Baum werden klassiekers. Tevens werd ze in 1978 de eerste Duitse zangeres die postuum een gouden plaat won.
1: Hartstikke mooi. Dat was inderdaad Zeezoegd van Alexandra. Gaan we gauw verder met Charles Aznavour en zijn nummer Que c'est triste Venise.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, dat waren de Rockin' Rebels met Wild Weekend. Daarvoor hadden we Good Lovin' van de Young Rascals. En de Rascals, voorheen bekend als de Young Rascals, was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege de hits Good Lovin', Groovin' en People Got To Be Free. De groep speelde vooral soulmuziek en wordt gerekend tot de zogenaamde Blue-Eyed Soul. De Rascals werd opgericht in New York. Om naamsverwarring te vermijden met een reeds bestaande groep, de Rascals, in de Verenigde Staten werd tijdelijk de naam The Young Rascals aangenomen, onder welke naam de hits Good Lovin' en Grooving werden uitgebracht. En daarvoor hadden we Que Triste Venise van Charles Aznavour. Gaan we verder met het volgende nummer, en dat ben jij, Harriet.
1: Ja, dat is Rita Corita. Rita Corita is de artiestennaam van Hendrika Sturm. Ze was een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met haar accordeonleraar, Koen Ooms. En ze vormden samen het duo Corita. In 1958 had ze een hit met Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Een liedje van accordeonist en componist John Woodhouse. Dat haar het verdere leven zou blijven achtervolgen. Ze was ook bij het publiek bekend als panellid van Berend Boudewijn-quiz en de Willem Ruijs-show in de jaren 70. Rita Corita overleed op 81-jarige leeftijd in Beekbergen.
0: Goed zo. Dan gaan we gaan verder met inderdaad Rita Corita. Een nummer wat ze gaat zingen. Geen koffie koffie. Dat is te afgezaagd, denk ik. We gaan naar Tweedehands Jet, wat we ook kennen van Second Hand Rose van, hoe heet ze ook alweer? Barbra Streisand. Ja. Maar goed, in dit geval de Nederlandse uitvoering van Rita Corita, Tweedehands Jet.

0: Rust Up is een single van de Britse groep The Hollies. Het nummer was geschreven door Graham Goodman en werd op 18 mei 1966 opgenomen in de EMI Studios. Het plaatje kwam 17 juni 1966 uit in het Verenigd Koninkrijk en in de weken daarna in een groot aantal andere landen. De ik-figuur in het liedje leert zijn latere vrouw kennen tijdens een regenbui bij een bushalte. Hij laat haar meeschuilen onder zijn paraplu. Daarna komen ze elkaar vaker tegen bij de bushalte en zo ontstaat er een romance. Graham Goodman, bekend van Tennessee and War, de schrijver van het liedje, vertelde later dat zijn vader hem, Goodman, eraan had meegeschreven. Beginregel is van zijn hand. Goed, dat was inderdaad Bustop. Daarvoor hadden we Herman's Hermits met Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. En we begonnen dit blokje van drie met tweedehands jet van Rita Corita. Gaan we heel gauw verder met...
1: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?

0: Dit was Nana Mouskouri met Wijze Roos uit Athene. Nana Mouskouri is een Griekse zangeres en politica. Mouskouri werd geboren als Iona Mouskouri in Syana op het eiland Kreta, waarin een en dezelfde bioscoop haar vader als filmoperateur en haar moeder als oefreuze werkte. Tijdens de invasie van Griekenland door Nazi-Duitsland vanaf 1941 zou haar vader deel uitmaken van het verzet. Het gezin verhuisde naar Athene toen Mouskouri 3 was. Daar werden Mouskouri en haar oudere zus naar het conservatorium gestuurd. Hetzelfde conservatorium waar onder meer in 1938 Maria Callas les kreeg. Nana Mouskouri studeerde er vanaf 1950 8 jaar lang klassieke muziek. In 1961 verzorgde ze de soundtrack van een Duitse documentaire over Griekenland, wat uitmondde in de Duitsstalige single Weiße Rose aus Athen, waarvan in Duitsland ruim 1 miljoen exemplaren werden verkocht. Het liedje zou later in verschillende talen vertaald worden. En in 1963 ging Mouskouri in Parijs wonen en vertegenwoordigde ze Luxemburg op het Eurovisie Songfestival. En inmiddels is Nana Mouskouri 91 jaar.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: En daarna gaan we verder met nog 2 favoriete nummers van Joop. En dat is The Wedding van Julie Rogers en All Day and All Out of the Night van The Kinks. Oh.

Three Steps to Heaven hoorden jullie net, is een nummer van de Amerikaanse muzikant Eddie Cochran. Het nummer verscheen in maart 1960 als single. Three Steps to Heaven is geschreven door Eddie en zijn broer Bob Cochran en geproduceerd door Snuff Garrett. De instrumenten op het nummer zijn ingespeeld door Sonny Curtis, gitaar, Conrad Smith, basgitaar en Jerry Allison, drums. Het nummer werd op 8 januari 1960 opgenomen in Gold Star Studios in Los Angeles. In maart van het jaar werd het uitgebracht als single in de Verenigde Staten. De gitaarriff van Three Steps to Heaven werd in 1971 door David Bowie gebruikt in zijn nummer Queen Bitch. En in 1975 werd het nummer gecoverd door Show Waddy Waddy, wat de groep een nummer 1 hit in Ierland en een nummer 2 notering in de Verenigd Koninkrijk opleverde. Daarvoor hadden we Always Something There to Remind Me en daarvoor hadden we The Kings met All Day and All Night, All of the Night. Gaan we gauw verder met muziek en dat gaan we doen met een nummer van Connie Francis en het heet Everybody's Somebody's

0: In de voorlaatste ronde waren Anglade en Tacone weer alleen. Zich niet bewust van het feit dat zich uit het jagende peloton intussen een groep had losgemaakt die hen nog voor de finish inhaalde. In de sprint die volgde was onze landgenoot Jan Janssen veruit de sterkste. Voor Adorni en Poulidor schoot hij over de eindstreep als de nieuwe wereldkampioen op de weg. Direct daarna ging hij onder in de massa die hem wilde huldigen. De 24-jarige Janssen, die dit jaar onder meer de groene trui in de Tour de France veroverde, bereikte met dit kampioenschap al een briljant hoogtepunt in zijn nog maar pas begonnen carrière.
1: Voor de Nederlandse sportwereld was 1964 een gedenkwaardig jaar. En Anton Geesink zorgde voor de grootste verrassing. Na het Europees kampioenschap en het wereldkampioenschap bekroonde Geesink zijn judocarrière tijdens de Olympische Spelen in Tokio in het Hol van de Leeuw met goud in de klasse alle categorieën.

0: Als een held werd Geesink gehuldigd in zijn woonplaats Utrecht.
1: De burgemeester bood Geesink een Perzisch tafelkleedje aan.
2: Dames en heren, tot slot een lauwerkrans voor onze gouden Anton.
1: De sterkste man van de wereld is een man van weinig woorden. Dat bleek nog eens toen hij dankte voor de hulde.
3: Meneer de burgemeester, hele gemeentebestuur, ook geachte aanwezigen, hartelijk dank voor al hetgene wat u me vanavond hebt toegedacht.
1: Utrecht heeft zijn grote stadgenoot op waardige wijze geëerd.
4: Ja, dat was een stukje journaal uit 1964, het Polygoonjournaal uit de jaren 60. We gaan verder met muziek en dat ga jij wat over vertellen, Harriet, denk ik.
5: Ja, Connie Stewart gaan we zo draaien met de Hoesepoes. En Connie Stewart was een pseudoniem van Cornelia van Meijgaard. Ze was een Nederlandse zangeres, actrice, cabaretière en een musicalster. Stewart groeide op in Den Haag in de buurt van het Vredespaleis. Ze volgde een opleiding aan het meisjes-HBS Blijenburg. Tijdens deze periode gebruikte ze de achternaam Stewart en werd haar de bijnaam Puk gegeven. Ze begon haar artiestenloopbaan als chansonnière en trad onder andere op met de band van Freddie Johnson. Ze deed haar eerste radiooptreden op 25 juli 1939 bij de Romancers onder leiding van Gerard van Krevelen. Haar acteerkwaliteiten ontwikkelde bij Sonneveld, kwamen goed tot hun recht in de musicals die Annie M.G. Schmidt en Harry Banning voor haar schreven. Heerlijk duurt het langs was in 1965 direct een ongekend succes met onder andere meer het klassieke lied Het is over, waarin een vrouw mijmert over haar minder dan perfecte huwelijk. Later volgden nog talrijke andere musicals, zoals Wat een planeet, Met man en muis, En nu naar bed, Madame en De dader heeft het gedaan in 1983. In 1985 zette ze een punt achter haar carrière met The Stewart Story, waarin ze oude nummers bracht. Ze overleed in 2010 op 96-jarige leeftijd.
4: Ja, dat is zo. Hoesepoes, Connie Stewart.
6: Mijn foto staat op elke plaat.

0: Ja, het eerste uur zit er alweer op. Hoezepoes was dat van Connie Stewart. We gaan naar het nieuws van 11 uur. En na 11 uur zijn we beide, Harriet en ik, weer bij u terug voor nog een uur heerlijke Het Testament uit de 60's. Met allemaal muziek uit de jaren 60. Tot straks.
1: Tot strakjes.

0: de Flevo Gastvrije.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege het toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van...
1: Het testament van de Sixties.
0: Ja, hartstikke fijn. Je leert het al meteen. Je vult me gewoon aan. Ja, we begonnen natuurlijk met het tweede uur met Vaya con Dios van de Cats. Dat is de groep waar ik best wel een heel groot fan van ben. Mede door in 1969 dat ik mijn eerste piekje kreeg van mijn opa. En die altijd tegen mij riep van... Jan, draai nog eens even wat van die Volendammers. Want daar had ik toen al pees van. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we toch maar gauw weer verder met muziek. En eigenlijk had ik dit moeten starten. Dat ben ik gewoon vergeten, hè? Omdat je me eigenlijk aanvoelde.
2: Je luistert naar de Flevo Zieke Omroep. En dit is Het Testament uit de Sixties met Joop Veninga en Jan van Eunen.
0: En dan hadden we pas moeten gaan praten. Maar ja goed, we zijn gewoon al eerder begonnen. Het maakt niet uit. When I Die van Marlowe wordt het eerstvolgende nummer. En daarna hebben we Sous le Soleil Exactement van Anna Karina. When I Die.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Lekker hoor, zo eventjes aan het strand stil en verlaten. Was Sous le Soleil Exactement is een Frans lied geschreven en gecomponeerd door Serge Gainsbourg. Die we ook al kennen van Je t'aime non plus, samen met Jane Birkin. En voor de muzikale televisiefilm Anna uit 1967. Het wordt gezongen door Anna Karina, de hoofdrolspelster van de film. Sous le Soleil Exactement is een inwijding in een reis naar de zon in de tropen, maar de verteller kan de exacte plaats niet noemen. De strofe It's surely an exotic dream that I have with my eyes open geeft aan dat deze plaats fantasie is. Dat was dus Sous le Soleil Exactement. Daarvoor hadden we Motherlode met When I Die. En gaan we gaan verder met een Nederlandstalig nummer. Dat doen we via Marijke Merkens met De Modepop.

0: Ja, dat waren achtereenvolgens de modepop van Marijke Merkens, Sint Zigraaf van Luxemburg, Dorte. En net hoorden jullie Turnaround, Look at Me van de Vogues. Gaan we heel gauw verder met...
1: Welkom bij de Flevoziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
0: Ja, goed, dat is wel belangrijk om te weten natuurlijk. Maar het is veel beter om te beginnen met het volgende. Even kijken. Deze.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, Harriet, vertel het maar.
3: Ja, we gaan weer verder met de drie favorieten van Joop. We beginnen met Homeward Bound van Simon Garfunkel. Homeward Bound is een nummer van het Amerikaanse duo Simon en Garfunkel. Het nummer werd in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht op hun album Sounds of Silence uit 1966. In de Verenigde Staten kwam het later dat jaar uit op het album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme. En 19 januari van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Homeward Bound is geschreven door Paul Simon en geproduceerd door Bob Johnston. Simon schreef het nummer tijdens zijn verblijf in Engeland in het najaar van 1965. Vanaf het voorjaar van 1964 verbleef hij vrijwel doorlopend in Engeland om afstand te nemen van zijn korte periode in de volkgemeenschap van Greenwich Village en de opname van zijn eerste album met Art Garfunkel. Wednesday Morning 3 a.m. in maart 1964, waarvan hij dacht dat het geen succes zou worden. Na Simon & Garfunkel gaan we als tweede nummer van Joop Speedy Gonzales van Pat Boone draaien en Take 5 van Dave Brubeck.

Ja, dat waren de herinneringen van Joop. Homeward Bound van Simon en Garfunkel. Speedy Gonzales met Pat Boone. En Take 5 van Dave Brubeck. Goed, gaan we gauw weer verder met muziek. En dat doen we met 2 van 1. We hebben op de maandagochtend hebben we 3 van 1. Nou, ik heb dit keer maar eens gekozen voor 2 van 1. En dat doen we met de Blue Diamonds. En we beginnen met Marching Along with the Blue Diamonds.

Ja, er waren er twee van één. Ramona, dit is een lied geschreven door L. Wolf Gilbert en Mabel Wayne. In Nederland, maar ook elders, is het voornamelijk bekend in de uitvoering van Indisch-Nederlands duo The Blue Diamonds, dat er in 1960 een wereldhit mee had. Er verschenen vertalingen gemaakt in het Spaans, in het Maleis en de plaat behaalde de eerste plaats in België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Mexico, Thailand, Japan en jawel, Indonesië. In het eerste jaar werden er 3 à 4 miljoen exemplaren verkocht. In 1985 was de teller opgelopen tot 8 miljoen. Uiteindelijk verkochten de broers 20 miljoen exemplaren van Ramona. En deze keer heb ik hem gedraaid als Duits. Als Die Blue Diamonds, zoals ze toen heette in Duitsland. En daar hebben ze ook best wel wat leuke hitjes gehad als duo. Gaan we gauw verder met muziek. En dat doen we met La Tendresse van Marie Floret.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, daar waren achter je volgens All You Need Is Love van de Beatles. En daarna hadden we She's a Rainbow van de Rolling Stones. Gaan we gauw verder met het volgende. Harriet, jij bent aan de beurt.
1: We gaan verder met het nummer van Bobby Fenton, Please Love Me Forever. En Bobby Fenton, geboren Stanley Robert Fenton Jr. 16 april in 1935 is een Amerikaanse popzanger die bekend werd als Bobby Fenton. Hij is een van de bekendste levensliedjeszangers van de afgelopen decennia. Zijn grootste succes had hij met het nummer Blue Velvet. Bobby Fenton werd geboren in Canonsburg, Pennsylvania, nabij Pittsburgh. Hij was het enige kind van een lokale populaire zanger, Stan Fenton. Op de leeftijd van 16 speelde Bobby voor het eerst met zijn band in clubs rond Pittsburgh. En met het geld dat hij daarmee verdiende, kon hij zijn studie aan de DeQuincy University bekostigen, waarbij hij muziek studeerde en slaagde met een graad in muzikale composities. In zijn tijd op de universiteit met een graad in de compositie dus, raakte hij bekwaam in het bespelen van alle instrumenten waar zijn band gebruik van maakte. En dat waren onder andere piano, klarinet, saxofoon, trompet, drums en hobo. Het nummer Please Love Me Forever van Bobby Fenton.

0: En zo zit er 2 uur het testament uit de 60's er alweer op. Ik was weer heel fijn om het te doen. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen wat wij gedaan hebben. Ik was Jan van Heunen en tegenover mij staat Harriet van Heunen, mevrouwtje. En voor de eerste keer hartstikke leuk gedaan. En misschien volgen we nog wel meerdere keren. Je weet het niet.
1: Wie weet. Het was leuk om te doen. En volgende keer is Joop er weer gewoon.
0: Zo is dat. Dan is Joop er zeker weer. Vergeet niet verder te luisteren met non-stop muziek voor vandaag. We hebben vanavond ook nog Jan en Truus met het muzikaal bloemetje. Morgenavond ben ik er weer met Peter. En dan doen we de muzikale vaart. Vrijdagavond ben ik er ook weer met Soul Medicine. En blijf lekker luisteren. Tot de volgende keer.
1: Bye bye.

0: Flevo Gastvrije.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duren langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt de ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

ons wakker spul. Dat we alles zouden delen, heb ik altijd net iets anders uitgelegd. Niet dat jij mijn lief zou stelen, deze keer praat jij wat koel.

laste pijn. Ik zocht naar jou vannacht. Heb je mij met hem verraden? Dat is het allerlaatste.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. 2 BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. Boa's kregen vooraf een speciale training. Consortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die sloot me het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze veel de mens om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker Kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toe de regels uitgelegen en hij zei, die vent heeft keeper en dat moet. Wie de voetbal in het net schopt, heeft een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En dan riep hij Hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren af aan beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiloor niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook Hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen dooie, hè? Ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep, hij leidt. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die speel, die had niet mogen schieten, omdat die in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord, om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje. We kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast

Weet je nog wel, oudje, dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje, we zeiden wel eens, als hij 7 zal zijn...

oudje, nog wel oudje, wat in dat album had gekomen. Weet je nog wel oudje, wanneer ons dat ongeluk niet was gebeurd. Toen hebben we het blad gegeven

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

your friend. I'm only your friend.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanje Zoo. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar... De Vlees.

0: beter dan het was.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: Dagen in de week op kanaal 40, de Flevozieken Omroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankopen en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Jozef Leidekkers, de vader van Bolle Jos, is vandaag vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat niet is bewezen dat het Patek Philippe horloge van zijn zoon Jos Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Welkom bij de

0: You can reach Greenpeace in Amsterdam, Paris, London, in Auckland, Sydney, or San Francisco if you want to help us save the world.
1: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankopen en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep.
4: God.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Boekholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: filmpje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
2: En die wordt gepresenteerd door...
3: Truus.
2: En Jan.
3: Ja, natuurlijk. Zo gaat dat, hè?
2: Zo is dat.
3: Nou, we hebben een muzikaal reisje door Europa. Daar beginnen we straks mee.
2: Ja.
3: En daarna de greep uit de kast.
2: Nou, dat gaan we doen.
3: Ja?
2: Ja. Heb jij gepakt weer?
3: Ja. Ik ben begin in Portugal vandaag.
2: Oké.
3: Lekker warm.
2: Ik ga even de jingle uitzetten. Zo.
3: Ja, daar gaat het beter, hè. Portugal met Marisa Lits.
2: Marisa Lits?
3: Ja.
2: Komt bekend voor die naam?
3: Ja. De zanger van de zangeres van de Portugese poprockband Amor Electro. Ja, die kennen wij hier niet zo, denk ik.
2: Is niet in Nederland zo bekend? Nee, helemaal niet.
3: Dus, ze begon als Marisa Pinto.
2: Pinto, dat was Pino van de Sesamstraat.
3: Nee hoor. Nee, want haar muzikale carrière begon in kinderbandjes.
2: Kijk eens aan. Dus, heb je dat ook te
3: houden? Ja, dat zal er wel. Misschien hier ook nog wel, dat weet ik niet.
2: dat zal eens. Natuurlijk wel.
3: Daarom.
2: Maar je bent volwassen, hè?
3: Ja, in 2010 verscheen ze als liedzangeres van de nieuwe electropopband The Catwalk.
2: Zo.
3: En daarna ging ze er zelf Marisa Lits noemen.
2: Dus toen is bekend geworden dat het andere naam had.
3: Ja. Mm-hmm. Ja. Dus.
2: Wat doet ze nog meer? Doet ze nog meer dan dit, alleen zingen?
3: Ze speelde de Portugese bewerking op de muziek van de computer geanimeerde Italiaanse film. Club 3D. Nou, het zal dan wel.
2: Zegt ons niks, hè. We gaan muziek draaien.
3: We gaan luisteren naar Por Amor.
2: En dat betekent?
3: Uit liefde.

0: dat is de kop eraf, hè?
1: Ja, maar dat warme Portugal gaan. Nee. Nou ja, ligt eraan wanneer je naartoe gaat. We gaan nu naar Hongarije.
0: Dat kan ook wel warm zijn, hoor.
1: Ja, hè?
0: Nou,
1: ja,
0: zeker,
1: dat is ook
0: zeker,
1: zo.
0: Ja.
1: Dat is ook zo.
0: Zeker wel. Heb je daar een bekende?
1: Ja, Ragdolna Rusa.
0: Vertel eens.
1: Maar ze wordt simpelweg Magdi Rusa genoemd, hoor.
0: Oh, dat is al wat makkelijker, hè?
1: Ja, prachtig, hè?
0: Ja.
1: En ze won het Mega Tsar. Dat is de Hongaarse versie van Idols.
0: Oh, ja.
1: Dat hebben ze ook, die Nederlanders, goed verkocht, hè?
0: Dat dacht ik ook wel.
1: Haar eerste album was Ordoghi, Angyal. En dat... die kwam ook in 2006 uit. En toen won ze in 2007 won ze de Phonogram Hungarian Music Award.
0: Zo, dat hoort volgens, hè?
1: Voor nieuwkomer van het jaar. Ja, nou, dat kan toch, hè?
0: Nou, dat,
1: je
0: bent, zeker.
1: Als je dan heel goed scoort.
0: Dat hebben we hier ook. Hebben we hier
1: ja.
0: Ook. Ja.
1: En toen mocht ze ook Hongarije vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.
0: Oh, vandaar die naam bekend voor. Ja, ja, ja.
1: En ze
0: ja.
1: werd tweede in de halve finale en negende in de grote finale met het nummer Unsubstantial Blues. Ja, dat is dan weer Engels. Maar goed.
0: Ja, dat draaien wij dus niet, hè, want dat moet de Hongaars zijn.
1: Ja, bij ons is het Hongaars. We gaan Almagyek draaien.
0: En dat is vertaald in het Nederlands?
1: Ik ga even door.

0: Ik heb een mooi bloemetje gevonden.
1: Ja?
0: Voor absoluut in het bouquet wat we nu maken. Een edelwijs.
1: Een edelwijs. Oh, dan ga je naar Oostenrijk.
0: Dan ga ik ook.
1: Een klein sprongetje maar. Hè?
0: Ja, de edelwijs is een beschermde bloem overigens hoor.
1: Ja,
0: je mag hem daar niet plukken.
1: Nee, je mag hem echt niet plukken. Al jaren niet. Nee.
0: Hij wordt gekweekt in Nederland. Ja. Gaat daar naartoe voor de verkoop. Ja. Voor de toeristen.
1: Ja.
0: Hier nagaan.
1: Ja, nou.
0: Hey, nou ja, Tirol. Dat ja. Wil zeggen?
1: De Tiroler blaasmuzikanten.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies. En dit is typisch Oostenrijkse stemming, hè? Sfeer.
1: Ja,
0: die blaasmuziek. Gecombineerd met een accordeon of met zang. Nou ja.
1: Dat komt wel goed.
0: Hard de sfeer erin, zeg
1: en
0: maar.
1: En weet je waar we naar gaan luisteren?
0: Nou?
1: Nou, naar dat bloemetje. Edelwijs.
0: Nou, dat zei ik.
1: Ja,
0: dat
1: daarom.
0: Dat ging je daar een bloemetje brengen.
1: Ja.
0: Ja, dus ik wist het wel.
1: Oh, jij wist het al.

0: We maken een sprong.
1: Is het een mooi bloemetje of niet?
0: Ja, dat was een mooi bloemetje. Hij is ook mooi van kleur.
1: Het is ook heerlijke volksmuziek uit Oostenrijk.
0: Ja, ja, dat is echt.
1: Dat is echt.
0: Ja, en we gaan nu een hele sprong maken. We gaan naar Ierland.
1: Oh, die heeft ook heerlijke volksmuziek.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vooral in die pubs.
1: Ja, dat mag je wel stellen. Dat mag je wel stellen.
0: Hé, hey, en daar is Brian Kennedy.
1: Hé, hey, is dat familie?
0: Van de oude president?
1: Ja.
0: Nou, ik denk het niet.
1: Denk het niet, hè. Nee.
0: Misschien komen zijn voorouders ook wel uit Ierland.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: He, want dat had je toen, hè, met de grote hongersnood, dat er heel veel naar Amerika gingen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou ja, die werd natuurlijk bekend van het Songfestival in 2006.
1: Hij heeft het niet gewonnen.
0: Nee, hè.
1: Hij eindigt op een 10e plaats. Nou, vind ik het netjes hoor.
0: Nou ja, dat vind ik ook.
1: Het is wel
0: horen.
1: Iets bijzonders met dat liedje.
0: Nou, vertel eens.
1: Het was namelijk het duizendste liedje dat is ontstaan sinds het Songfestival. Wat uitgevoerd werd op het Songfestival.
0: Ja, en weet je hoe dit nummer heet? Every song is a cry for love.
1: Ja, ze huilen allemaal om liefde. Nou, we gaan niet naar huis. We hebben een ander liedje.
0: Ja, we hebben Urg for Going.
1: Ofwel?
0: Drang om te gaan.

0: maken nu een hele grote sprong, hoor.
1: Ja, waar gaan we naartoe dan?
0: Naar Finland.
1: Oh, is ook mooi.
0: Ja, we hebben vandaag echt van links naar rechts gaan.
1: Ja, dat vond ik wel leuk vandaag eigenlijk.
0: Ja, ik vond dit ook wel leuk. Want Finland, eigenlijk slaan we die vaak over. Omdat het zo'n uiterste hoekje ligt van Europa. Ja. Maar het heeft best een mooi taaltje, hoor.
1: Ja, ja. Ja. Hé, hey, en daar is Thea Hiilosta.
0: Oh, nog een keer.
1: Thea Hiilosta.
0: Wat een... Ja, die taal is af en toe om je tong te breken.
1: Nou ja, ze is in elk geval zangeres. Maar ze is ook tv-presentatrice.
0: Kijk eens aan. Ze is bekend geworden met een popprogramma.
1: Ja, ook popstars.
0: Ja.
1: Ja, zo gaat het, hè, met al die... En toen is er een popgroep begonnen. Met, ja, die heette gewoon Jane.
0: Jane, ja, ja, ja, ja.
1: Of misschien zeg je daar wel Jane, dat weet ik niet. Nou, toen gingen ze in 2007 uit elkaar. En toen ging zij alleen verder.
0: Solo, ja, precies. Met ook een heel belangrijk album, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, laat maar zitten, dat ken ik niet aanspreken.
1: Tika.
0: Maar het is Vins, in elk geval. En we gaan draaien, absoluut.
1: Mehu Disco. Dus het zal niet met disco te maken.
0: Nee, dat is een naam.
1: Oh, is
0: Mehu Disco. Het valt niet te vertalen, komt gewoon hetzelfde woord ervoor.
1: Nou ja, dan doen we dat maar zo.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje.
1: Zo is het. Een muzikaal bloemetje. Goed.
2: Ja, en dat muzikale bloemetje gaat toch weer naar Nederland, hè?
1: Ja, want we gaan zo meteen verder met Nederlands product, hè?
2: De grepen, de kastje.
1: Dat waren ook die hele stapel staat hier naast me. Ik kan het kunnen weten.
2: Maar goed. Hey,
1: we beginnen met...
2: Edcilia Romley, hè?
1: Die gaat ons welkom heten.
2: In Nederland. Ja, goed, hè?
1: Ja, ja, dat is zeker.
2: Nou ja, ze is ook zangeres, presentatrice. Ja. En bekend geworden door de Soundmix Show, hè?
1: Ja, die was toch wel... Heeft veel mensen bekend gemaakt.
2: Ja, ze deed een imitatie van Oletta Adams met I Just Had To Hear Over Here Your Voice.
1: Mooi, hè? Ja. Maar het was een leuk die Champion Show.
2: Ja, vond ik wel grappig hoor.
1: Ja, er kwam heel veel bekende uit uiteindelijk. Ja, precies.
2: Maar ze heeft ook de Europese Sound Mix Show daarmee gewonnen met dat nummer.
1: Ja.
2: Goed hè, van der.
1: Ja, zeker. Ja. En ze hadden een vierde plaats op het Songfestival. Dus niet slecht hoor.
2: Nee, met de, dat was het nummer Hemel en Aarde geloof ik.
1: Dat heb ik zelf staan.
2: Gaan we daar naar luisteren?
1: Gaan we naar luisteren, ja.
2: Nou, zullen we dat dan maar doen?
1: Gaan we doen.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: En we beginnen met de greep uit de kast met Giannis Amore Mio. En daarna Linda Ronstedt met Desperado.

En dit was American Patrol van Glenn Miller. We gaan verder met Marianne Weber met het duivenvrouwtje. En Vicky Brown met Stay With Me Till The Morning.

0: Nou, ik blijf bij je. Oh, dat moet niet, oh niet. Het gaat dan tot zesde moment. Die mag gaan tellen.
1: Ja.
0: Nou, wat gaan we draaien van?
1: Ja, van ABBA.
0: Dat gaan we draaien.
1: I do.
0: Ja, vijf keer.
1: Ik heb er vijf keer gezegd.
0: Ja, prima, je hebt ja. Vijf keer.
1: Nee. Tjonge, daar wilde je op letten.
0: Daar wil ik helemaal op letten.
1: Oh. En daarna, Fred.
0: Ach, Fred de Domino.
1: Met Blueberry Hill.
0: Oh, dan moet ik op het knopje wel drukken.
1: Ja. Yep.

0: prachtig, hè? Blueberry Hill.
1: Oh, heerlijke muziek om lekker op weg te deinen. Ja. Hey, en dat ABBA-song.
0: Ja.
1: Ik heb even die I do's meegeteld en ze doen het goed. Dus.
0: Ze doet 5 keer.
1: Ja, ik ben echt naar 5 gekomen.
0: Tot 5 gekomen. Prachtig, mooi is dat. Hey, we schieten lekker op. Eerst doe ik dit er bijna op.
1: Ja.
0: Ik twijfel of ik die twee nummers ging draaien of een stukje overhoud. Dus we nemen vast afscheid van ze.
1: En dan zou ik
0: tot
1: zeggen,
0: na het nieuws,
1: tot
0: he?
1: Na het nieuws zou ik
0: doe
1: zeggen.
0: Doe dat maar.
1: Hey, we beginnen met Aardeboom, met Kan La Rose. En daarna Harry Belafonte.
0: Ja, precies.
1: Met Coconut Woman.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde

De staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Zieke Omroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje de wetten.
1: Ja, ik ben Trus.
2: Oh, en wie ben ik?
1: Jij bent Jan.
2: Oké, hou het goed.
1: Ja,
2: welkom. Hey, we gaan met de wetten aan de gang, hè?
1: Ja, welkom bij ons tweede uurtje van een... Ja, muzikaal
2: bloemetje. Een muzikaal bloemetje.
1: Muzikaal bloemetje, ja, moet ik zeggen. Ja, reisje hebben we al gehad.
2: Ja.
1: Hé, hey, we gaan duetten doen. Je hebt er weer een aantal gevonden. Dus die gaan we weer draaien. We beginnen met Peach en Herb met Reunited.
2: En Tomorrow is Forever. Dat zingt Dolly Parton met Border Wekeners.

0: We gaan verder met Frans Halsema en Jenny Arjen met Vluchten kan niet meer.
1: Oh, ik ben zeker weer van Arie M. G. Schmid.
0: Ja.
1: Dat kan hard niet missen. De volgende daarna is Love is not an excuse van Jim Reeves en Dottie West.

0: En de volgende twee beginnen we met Perhaps Love van John Denver en Plácido Domingo.
1: En daarna Rob Ronalds met Abnormaal met Marianne.

0: Wat een schitterend nummer, Ron. Ja, ja. En zo gevoelig ook, hè? Dat je dat allemaal zelf schrijft, jongen. Ongelooflijk.
1: Nou, commentaar erop. Zo gaan ze nog even door.
2: Onze Mariandel.
1: En met abnormaal, ja. Het is ook abnormaal. Goed.
2: Hey, we gaan
1: nog weer. Ja, we gaan nog verder. Ja, we zijn nog niet afgelopen.
2: Met Enrique Iglesias. Ja. En Nicky Jam met El Pardon.
1: En Mykonos met Frank en Mirella. Mirella heet het.
2: Ja, zij heet Mirella.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Vicky Leandres. En haar pseudoniem van Vasiliki Papatanasiou. Geboren in Paleo Castritsa op het eiland Corfu op 23 augustus 1949. Ze is een Grieks-Duitse zangeres. En Leandres raakte internationaal bekend door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Eerst in 1967 voor Luxemburg met L'amour est bleu. En werd ze dat jaar vierde. En in 1972 werd ze, en nu onder haar volledige artiestennaam Vicky Leandres, opnieuw door Luxemburg uitgezonden naar het Songfestival. Ditmaal won ze met Après Toi. Tot 25 augustus 2012 was het grootste Eurovisie Songfestival hit ooit in de Nederlandse top 40. Maar omdat Euphoria van Lorien toen 452 punten verzamelde, werd Après Toi met 437 punten naar de tweede plaats verdrongen. We gaan luisteren naar Après Toi en Die Sommer für uns beide.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Vicky Leandros. In 1972 had ze een nummer 1 hit in Nederland en Oostenrijk met Ich hab die Liebe gesehen. Het stond eveneens 3 weken op nummer 1 in de hitlijst. En het bleek eind van het jaar de op 1 na succesvolste single. Verder zijn de slagers Theo Viva nach Lotz, haar grootste hit in Duitsland, en Die bezoek ik lang door die zomernacht, 2 van haar bekendste nummers. Vicky was zeer succesvol in vele landen, zoals Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Nederland, België, Japan en Canada. In 1982 bracht ze het Nederlandstalige nummer Verloren zijn we niet uit, met een enigszins Duits accent gezongen. Het nummer heeft een duidelijke boodschap om zuinig om te springen met het milieu. 2005 was een jubileumjaar voor Vicky Leandros. Ze stond 30 jaar op de planken en vierde dit met een dubbel cd met haar grootste hits en enkele nieuwe tracks. Verder deed ze in 2006 23 grote concerten in Duitse steden. Eigenlijk was het haar 40-jarig artiestenjubileum. Maar ze heeft zich vanaf 1979 ongeveer 10 jaar teruggetrokken uit de publiciteit. In haar geboorteland Griekenland lanceerde zij in deze jaren 2 zeer succesvolle albums. Piretos tu Erota en Andres. We gaan luisteren naar Ich habe die Liebe gesehen en Theo wie fahren nach Lotz.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Op 8, 9 en 10 december 2006 trad Fieke Leanderos op bij het Max Proms concert in de Utrechtse Jaarbeurs. Op vrijdag 6 juli 2007 trad ze op bij het André Rieu concert op het Vrijthof in Maastricht. Met ingang van 1 januari 2007 was Fieke Leanderos ook politiek actief in het Griekse Piraeus, waar zij namens de politieke partij PASOK in de gemeenteraad de taak had deze stad door een van de bruisende culturele steden aan de Middellandse Zee te maken. In 2012 zing ze tijdens de 50PLUS-beurs in Utrecht en in mei 2013 geeft zij een uitverkocht concert in het nieuwe Luxor in Rotterdam. In mei 2019 treedt ze weer op in een vol nieuw Luxor Theater in Rotterdam. Gastoptredens met Jorge Dalaris en in 2022, een paar dagen na haar 70ste verjaardag, kondigde zij aan dat zij binnen afzienbare tijd haar muzikale carrière zal beëindigen. En dat deed ze in 2023. We gaan luisteren naar Ver van het leven en Ik wil vrij zijn wie er wint.
0: De artiest van de avond.

0: dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hopen dat u weer lekker thuis bent. Maar ja, in elk geval morgenochtend kunt u luisteren naar onze herhaling.
2: Herhaling, zo is dat.
1: He, van 8 tot 10 is dat.
2: Van 8 tot 10. Lekker. Ja, we gaan heel langzaam afscheid van u nemen.
1: Ja, de 2 uurtjes zijn weer omgevlogen, hè?
2: Ja, die vliegen om die tijd. Altijd. Dat is ongelooflijk als je bezig bent.
1: Ja, dat is zo.
2: Gezellige muziek.
1: Ja, ja, ik vind het tenminste gezellig.
2: Deze keer zelf een beetje in de hand in
1: ja,
2: die muziek.
1: Ja, dat is het hem eigenlijk, hè? Wij zoeken wat uit.
2: Ja.
1: Maar ja, u kan altijd nog een verzoekje aanvragen via ons www.vlevenzoekenomroep.nl. Dus ja. Dat kan altijd.
2: Goed.
1: We hebben er nog één, hè?
2: Ja, zeker. We hebben er nog één.
1: Mag ik vertellen wat dat
2: ja,
1: wordt?
2: Ja, vertel het maar, want hij staat erbij.
1: Der Zahn, unsere Zeit. Dat gaat ik jullie anders nog ons even zien.
2: Vertellen. Nou, morgen komt er een heel ander verhaal, want dat is de herhaling.
1: Ja.
2: De jaren 60.
1: Klopt.
2: En dan 's avonds het programmaatje van Peter en Jan van Umde. En dat heet... Ik zie je twijfelen.
1: Ik weet het niet. Oh, dat twijfel ik weer.
2: Het is niet de dokter, want die komt maandags.
1: Ja, die komt maandags. Nou, wat denk je?
2: We gaan het maar draaien, want ik weet hem ook niet.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes.

0: De minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: What goes up must come down.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar
4: de Flevo.

0: bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: U luistert naar
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar
3: de Flevo

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevozieken-omroep.
2: Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

kunnen komen. Ik was van plan me nooit te laten grijpen. Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd. Ik lees de krant en voel de pijn hier. Al het drama wat gebeurt. Maar ik denk ook, dan gaan we weer in de cirkel meegesleurd. En ik ben vaak onderweg, maar ik ben hier als je zoekt. Als ik 's avonds thuis kom, vraag je alles goed. Het gaat oké, mijn jong, maar met de wereld even niet. Wees gerust, mijn lief, morgen komt het goed.

Krantenkoppen schreeuwen crisis. Ik zie ze schrijven over wij en zij. Ik tel alleen verliezers. In de maalstroom van de tijd.

het even niet. Wees gerust, mijn lief. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed. Morgen komt het goed.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.